0: 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners.
1: SOBFM, weerbericht.
0: Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
2: 105 SOBFM.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Streekomroep de Beverlanden. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaance oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaance oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. De beide kandidaten die aan kop gaan, zittend president Lula en zijn uitdager Flavio Bolsonaro, hebben geen van beiden een absolute meerderheid. Bolsonaro leidt met 47% van de stemmen tegen 41% voor president Lula. Een van de dingen die de rechtsradicale Bolsonaro wil doen als hij president is, is zijn vader en oud-president Jair Bolsonaro gratie verlenen. Die zit een lange celstraf uit wegens een coup-poging. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. Twee reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Ze zou in 2024 in het verenigingsgebouw urenlang zijn verkracht door de studenten. Ze meldde de zaak bij de campuspolitie. Er gebeurde niets. De gouverneur van New York zegt dat de vrouw bij elke stap in de steek is gelaten.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd, dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het noorden en het zuidoosten, komt dichte mist voor. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 5 minuten vertraging bij afrit Kerkdriel. En 5 minuten extra op de A16 Breda-Rotterdam bij afrit Dordrecht Cent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: Goedemorgen. Je luistert naar SOBFM, streekomroep de Bevelanden.
1: I can still

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Plaatselijk komt dichte mist voor op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Empel en Waardenburg 9 kilometer file. 20 minuten vertraging door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Een 20 minuten vertraging tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder. En op de A58 Breda-Eindhoven een kwartier vertraging tussen Tilburg en Broekgestel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd, dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het noorden en het zuidoosten, komt dichte mist voor. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 5 minuten vertraging bij afrit Kerkdriel. En 5 minuten extra op de A16 Breda-Rotterdam bij afrit Dordrecht Centrum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging vanochtend een half uur in de dagelijkse file tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Daar is de vertraging een half uur. De rechterrijstrook is afgesloten. Er staat verder nog een file op de A4 Rotterdam richting Antwerpen door twee ongelukken bij Hoge Heide, 6 kilometer. 3 kwartier vertraging, maar niet voor lang, want de weg is weer vrij. En dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Knoopend Ridderkerk, 26 kilometer file, 35 minuten vertraging. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en afrit Oud-Beijerland, 11 kilometer langzaam rijden. En 20 minuten vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en Den Bosch West, 13 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liepen de bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijft dalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal werden bijna 5700 nieuwbouwwoningen verkocht. 11,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij bestaande koopwoningen is juist een lichte stijging te zien van 2,7%. Zo'n 59.000 woningen in totaal. Voor een nieuwe woning lag de gemiddelde verkoopwaarde op 514.000 euro.
0: SOBFM Weerbericht.
1: Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt minder druk, maar er staan nog steeds files. Op de A2 bijvoorbeeld Utrecht richting Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Zaltbommel. 16 kilometer, 40 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook die is afgesloten. Een 40 minuten vertraging ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Afrit Dordrecht Centrum. 19 kilometer file. Een ongeluk op de A27 Breda richting Gorkum maakt de vertraging 3 kwartier tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 8 kilometer file. Kwartier op de A59 Knoopend Zonsdeel richting Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen. 11 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijft dalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 14 kilometer file. Tussen afrit Everdingen vanuit Utrecht en Zaltbommel 14 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen 40 minuten vertraging. Waarschijnlijk is het nog een kwartier lang de rechter rijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij afrit Tolen door een spoedreparatie 5 kilometer file. Dat duurt waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergshoek 4 kilometer file. Het komt door een pechgeval, de vertraging is 25 minuten. A27 Breda richting Gorkum staat tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 14 kilometer file. Door een ongeluk, de weg is wel weer vrij, maar de vertraging is nog redelijk groot, meer dan een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liepen de bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Rijkswaterstaat is er toch in geslaagd om de A9 richting Alkmaar weer open te stellen voor verkeer. De weg werd afgesloten na een zwaar ongeval gisterochtend. De tunnelbuis raakte beschadigd en het wegdek moest voor een groot deel opnieuw worden geasfalteerd. Gisterochtend werd de A9 in beide richtingen afgesloten nadat een vrachtwagen kantelde en op een personenauto terechtkwam. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen.
0: SOBFM Weerbericht.
1: Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 18 minuten vertraging tussen Rosmalenwest en Waardenburg. 13 kilometer file. De A2 Utrecht Den Bosch. Een half uur tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. De weg is wel eindelijk weer vrij. 10 minuten op de A27 Breda-Gorkum bij de brug bij Gorkum. En op de N261 Waalwijk-Tilburg tussen Efteling en Tilburg-Noord, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: 105 SO.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Rijkswaterstaat is er toch in geslaagd om de A9 richting Alkmaar weer open te stellen voor verkeer. De weg werd afgesloten na een zwaar ongeval gisterochtend. De tunnelbuis raakte beschadigd en het wegdek moest voor een groot deel opnieuw worden geasfalteerd. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Knopend Paterdorp door een ongeluk een kwartier vertraging in 2 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en Heddekatsplein 6 kilometer. Dat komt door een pechgeval. 10 minuten extra op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 6 kilometer. 5 minuten op de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat hij campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn 3e termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Baterdorp. De rijbaan is dicht, de hoofdrijbaan tussen Leenderheide en Baterdorp. Een kwartier vertraging, rij om via de N2. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug door een kapotte auto 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met B.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden.
0: SOBFM Weerbericht.
1: Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 in Maastricht richting Eindhoven 7 kilometer file tussen Echt en Gratum door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is waarschijnlijk nog een half uurtje dicht. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij Knoop het Hooipolder 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt het Vonderen en Gratum, 6 kilometer. Kwartier vertraging op de A58 Eindhoven richting Breda, 10 minuten. Tussen Oorschot en knooppunt de Baars, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk. Of onderweg. 1

0: This is Elton John.
1: Thuis, op je werk of onderweg. SOBFM. Beveland raakt je. De beste classics, nieuws en meer. Streekomroep De Bevelanden. SOBFM. Beveland raakt je.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïnse raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula of op het schoolplein. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. De verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om de crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat hij campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met de politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Eindhoven-Tilburg 5 kilometer file bij Moergestel. De weg is vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: Dit is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: En met SOBFM gaan wij de nieuwe week in. En dat doen we niet alleen, want Ad zit naast mij weer. Hoi Ad.
2: Hey, hallo, goedemiddag.
1: Een hele goede middag. We gaan weer Hessel schudden van de klok van 1 tot 2. Ja, we zitten eventjes weer in ons tijdreis gebeuren. Hè. We hadden natuurlijk altijd in het verleden tenminste de Here Comes the Sun van de Beatles. En door allerlei omstandigheden kon dat nu eventjes nog een keertje weer. Here Comes the Sun, geschreven door George Harrison toen hij eventjes bij de Beatles weg was. Hè. En zeker. En samen met Eric Clapton eventjes wat dingetjes uithaalde. En toen hij op een gegeven moment 's ochtends ergens bij een meer zat, toen ging de zon op. En toen dacht hij van, hey, wacht, hier ga ik een nummer van maken. Here Comes the Sun. Dat waren ze dus, de Beatles. We gaan tijdreizen zoals beloofd en gezegd. En dan gaan we nu meteen naar het jaar 2009. En dat doen we met All City. De debuutsingle was dit trouwens. De eerste single dus van de America. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is een soort van elektronisch project hoor van All City's gebeuren. En de man die achter All City zit, dat is Adam Young. Hoe gaat het klinken? Als volgt: Fireflies 2009, All City.

En daar vliegen ze, die Fireflies. Owl City uit het jaar 2009. En ik vertelde al dat Adam Young de man is achter dit hele gebeuren van Owl City. Hoe is dit nou ontstaan, dit nummer? Nou, hij was in zijn huis, zijn stad, in zijn thuis, zijn stad, zeg maar. Dat heette Owatonna, Minnesota, daar ligt dat. En toen zag hij inderdaad die vuurvliegjes, die Fireflies. En dat was voor hem de inspiratie om dit nummer te gaan schrijven en in elkaar gaan zetten. Dat waren ze dus, Owl City met hun Fireflies. We gaan van 2009 naar het jaar 1979 en dat doen we met Dave Edmonds. Dave William Edmonds, dat is zijn volledige naam. Hij komt uit 1944, dus is ondertussen ook een beetje een oude rocker aan het worden. Hij is, behalve dat hij zingt en gitaar speelt, is hij ook producer trouwens. En hij zegt zelf dat hij heel erg beïnvloed is door de rock and roll uit de jaren 50 en eind jaren 70. Zeg maar, toen dacht hij echt van oké, ik ga doorpakken en ik ga er wat van maken ook. Heeft hij gedaan. Dave Edmonds is hier uit 1979 met zijn Girls Talk.

0: I'm Like a Bird, Nelly Furtado, het jaar 2000. Deze Nelly Furtado zelf, ze werd eigenlijk ontdekt in een nachtclub in Toronto. Daar kwam iemand voorbij en die zei van, hey, wacht eens eventjes. Ik heb het idee dat jij wel meer kunt dan alleen maar hier in die nachtclub spelen. Dat is gebeurd en toen kwam zij direct daarna met haar debuutalbum. Dat heette Bois Nelly en dat was het begin van haar carrière voor deze Nelly Furtado.
1: Nou was het gisteren dierendag.
0: Oh.
1: Ja. Oh, dat weet je natuurlijk niet, want je hebt geen huisdier.
0: Nee.
1: Maar we zitten vandaag wel goed in de dieren. Eerst de Fireflies van de All City. Nu I'm Like a Bird. Ja. En er zitten nog een aan te komen tegen tweeën. Maar ja, we gaan lekker nog niet vertellen wat.
0: Oké, okay, komt eraan straks. Nelly Kim Furtado, want daar hadden we het over. Oh ja, wat ik nog vertellen, zij komt uit Canada. Hè? En ze komt uit het jaar 1978, deze Nelly Furtado. We gaan naar 1974, nou toch over de jaren 70 heb. En dan komen we terecht bij Bad Company. En dan praat ik voor Bad Company eventjes namens hun ook over hun debuutalbum. Bad Company's debuutalbum, daar komt dit vanaf. Moving on, 1974.

0: Bad Company. Ja, precies.
1: Ja, ze zat er een klap achteraan, hè?
0: Ik zat erop te wachten. Moving on, Bad Company uit 1974. En dat was ook het jaar trouwens van hun Can't Get Enough. Dat werd trouwens nummer 3 in Canada bijvoorbeeld, voor dit Bad Company. We maken een sprong in de tijd weer, want we komen terecht bij Chris de Burke. En dan gaan we terug naar het jaar 1974. Spaceman Came Traveling, dat is een heel bijzonder verhaal. Het is ook een heel bijzonder idee waarom deze Chris de Burke op dit verhaal kwam. Chris de Burke, hij heet eigenlijk Christopher Johan Davidson, dat is zijn naam. En hij komt oorspronkelijk uit Argentinië, maar hij woont in Ierland. En dit verhaal, nou ja, ik ga het niet vertellen, gewoon even meeluisteren en de tekst in de gaten houden. Hier is hij, Spaceman Came Traveling, Chris de Burke.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. In de zogeheten strategiebrief Online Kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: Er is weer sprake van een hersenschudding op uw radio.
1: En we zaten even met Joe Cocker bij She Came In Through The Bathroom Window. En de muziekkenners onder u weten al dat het natuurlijk een Paul McCartney nummer is, oftewel een Beatle nummer. Maar Joe Cocker dacht, wacht eventjes, de koning van de covers noem ik hem wel eens, hè?
2: Ja, dacht, trouwens die versie van de Beatles hebben we ook wel eens gedraaid, hè?
1: Ja, zeker.
2: Ja, ja, ik vind het nog steeds twee keer niks. Ik kom liever gewoon via een deur binnen. In plaats van door zo'n klein badkamerraampje, want dan kom ik geheid klem te zitten. Nou, dat gaat het niet worden.
1: Zo groot ben je toch ook niet?
2: Nee, maar ook niet zo handig.
1: Oh, op die manier. Oké, nou, dat was dus deze Joe Cocker. En dan zaten we even helemaal terug in de tijd in het jaar 1970, 1969, 1970. Dan komen we terecht bij Beckman Turner en Overdrive. En ja, van deze band vind ik het altijd moeilijk om te kiezen, want ik vind ze allemaal mooi. Maar we gaan naar Looking Out for Number One. Dat is een rustig Beckman Turner en Overdrive nummer. Hier is het.

0: 1975 met Looking Out for Number One van Beckman, Turner en Overdrive. En ja, dan zit je natuurlijk toch wel een beetje in Canada. We zaten al in Canada vandaag, hè?
1: Ja, we zaten al in Canada en er komt heel veel goede muziek eigenlijk uit Canada.
0: Precies.
1: Denk bijvoorbeeld maar zo'n Bryan Adams, die komt er ook vandaan.
0: Ja, ja, ja, echt waar. Nou goed, en deze band, ja, daar zit natuurlijk Randy Beckman in, Randolph Charles Beckman, zo heet hij eigenlijk. En die zat daarvoor bijvoorbeeld ook in The Guess Who, om maar even iets te noemen. We gaan van Canada en van Beckman Turner Overdrive naar Olivia Dean. En dan zitten we even weer in 2026, oftewel today. Olivia Lauren Dean, zo heet zij. Zij komt zelf uit maart 1999 en uit Engeland. En ja, zij kwam voor het eerst als achtergrond terecht bij de band Rudimental. Daar heeft zij haar carrière begonnen, maar daarna ging zij solo. En direct al met het eerste nummer van dat eerste album van haar, dat heette Messi, werd het een groot succes voor deze Olivia Dean. Dit vind ik een hele mooie van haar, 2026, zoals gezegd, Man I Need.

0: 1978, ik weet het nog goed jongens, echt waar. Kate Bush en The Wuthering Heights. Dat was haar debuutsingle toen, van deze Engelse singer-songwriter Kate Bush. Kwam uit om precies te zijn op 20 januari 1978. En het kwam als beginsingle, zeg maar, als leadsingle, noemen ze dat dan zo mooi, van haar debuutalbum. En dat heette natuurlijk The Kick Inside uit het jaar 1978.
1: Ja, en toen was het nog maar een jaar of 16, hè, dacht ik.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Ik vind het eigenlijk wel apart dat dit een enorme hit geworden is in Europa. Want ja? het is eigenlijk niet echt een popplaatje, maar het is heel erg mooi, dat wel.
0: Ja, ik had toen een hele mooie vriendin en die had een moeder. En die moeder die zei van, ik vind haar stem niet mooi.
1: Oh, nou, Kate Bush mocht er vroeger ook wezen.
0: Ja, dat... Ja.
1: Ik zag onlangs een recente foto van het, kun je niet meer over straat.
0: Oh.
1: Nee.
0: Oh, daar heb ik niet naar gekeken. Ja, nee. Oké, nou, dat kan zijn natuurlijk, hè. Deze Kate Bush. Ik kan nog eventjes heel snel voor jou checken. Kate Bush, zij komt uit 1958.
1: Oké.
0: Catherine Bush, dat is haar eigenlijke naam. Dus dan is zij, zeg maar... even zien, 3 jaar jonger dan ik ben.
1: Ja, ja.
0: Ouder.
1: Ouder, ja.
0: Maar goed, maar ik heb begrepen dat ze nog wel actief is.
1: Ik heb begrepen dat ze helemaal niet meer actief was en een soort teruggetrokken leven uit de schijnwerpers
0: leeft. Ja, daar is ze weer van terug.
1: Oh, oké.
0: Dus ze is weer actief.
1: Heb ik weer, loop ik een treintje achter.
0: Dat geeft niks. Een busje achter.
1: Ja, een busje achter.
0: Oké. Okay. We gaan heel wat anders doen. We gaan naar F.R. David. En dan denk ik natuurlijk van F.R. David, F.R. David. Wie is dat nou? Dat is Ellie Robert Fitoussi. Dat is zijn naam. En dat moet je maar even weten dan, hè. Hij is geboren in Tunesië, maar het is een echte Franse zanger, hoor. En dat laat hij hier horen in zijn versie van Words. F.R. David, 1982 zijn we dan. MUZIEK

0: Birds van deze F.R. David uit 1982. En ja, dan duik ik daar eens even in. Die single die verkocht destijds meer dan 8 miljoen exemplaren.
1: Ja, ik hoop dat hij er nog van rond kan komen. Want dat is ook de enige single die een hit geworden is van hem.
0: Ja, dat klopt. Maar goed, als je dit eenmaal gescoord hebt, dan blijft het al binnen een druppel natuurlijk. Als je dus die nummers blijft draaien, dan krijgt hij daar wel zijn royalties van. Hè?
1: Dat is waar.
0: Ja, ja, ja. Dus, niet alleen in Europa, maar zelfs in Japan stond hij in hitlijsten.
1: Oh, dat wist ik dan maar niet.
0: Ja, het is echt waar. Is F.R. David. We gaan naar vandaag de dag, naar het nieuwe album van U2. De samenwerking met onze Nederlandse Martin Garrix, dat is toch wel iets bijzonders. Jij vindt het leuk wel, hè?
1: Ja, ik vind het geweldig.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou ja, ik moest eventjes wennen, want die combinatie, dat moest ik eventjes op me in laten werken, zeg maar. Maar hoe vaker je hem hoort, hoe leuker die wordt. We praten nu over U2, Martin Garrix en Fireflies.

0: Choir of Lies van U2 van een nieuwe album dat er nog niet is.
1: Nee, komt pas in november, hè?
0: Ja, echt, hè? Dat nieuwe album dat heet Carnaval de Luz. Dat is het album. En dat is dan weer Spaans-Portugees voor Carnaval, Carnaval of Light. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, en dat album gaat er dus aankomen. Ad, we moeten weer op de klok kijken.
1: Ja, bijna 2 uur.
0: Ah ja, we moeten er vandoor. Het is niet anders. Ja, we gaan wel met een hele mooie er vandoor. We gaan naar 1974. En dat doen we met Eric Clapton en zijn Let It Grow. En dan zeggen wij dank voor het luisteren naar deze hersenschudding. Maar niet getreurd. Woensdag is er weer een nieuwe. En bovendien, Ad is er straks ook alweer.
1: Nee, straks niet meer, hè. Sinds deze week zit ik alleen nog op vrijdag.
0: Oei, dat is goed dat je dat zegt, man.
1: Ja.
0: Nee, dan is iedereen meteen daar ook over geïnformeerd.
1: Ja, dus ik ben de woensdag weer ook.
0: Dan doen we dat samen weer met de nieuwe hersenschudding. Kijk op de website van deze streekomroep de Beveranden en blijf luisteren, want we zijn er 24 uur per dag. Wat ons betreft nog een hele fijne dag en graag tot de volgende.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrot, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N261 Waalwijk Tilburg tussen de Efteling en Tilburg Noord 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Neurowetenschappers Carl Disselrod, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beveland.

Thuis, op je werk of onderweg. SOBFM. De beste classics, nieuws en meer. Streekomroep De Bevelanden. SOBFM.

Herfst, blaadjes die vallen, dagen die korter worden en SOBFM, streekomroep De Beverlanden.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrot, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Neurowetenschappers Carl Disselrot, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op Streekomroep de Beverlanden. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chef-kok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen. Maar dit is dus niet gebeurd.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Dan de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

streekomroep de Beverlanden. Thuis, op je werk of onderweg. SOBFM. SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chefkok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen. Maar dit is dus niet gebeurd.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof en verderop richting Eindhoven bij Oorschot 10 minuten extra. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg, de andere kant op dus. Minstens een uur vertraging tussen knooppunt Baterdorp en Moergestel. Er staat 13 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Je kan beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. De A59 Den Bosch-Zierikzee voor Ter Heide 10 minuten vertraging. De N395 Oorschot richting Hilvarenbeek. Bij industrieterrein De Scheper een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 105.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. Een 42-jarige man is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor stalking. Ook mag hij 5 jaar lang geen contact hebben met zijn ex en zijn dochter en mag hij niet in Rotterdam komen. 6 jaar lang belde Armand S. zijn ex veelvuldig. Hij stuurde brieven en ging ongevraagd langs. Ook startte hij meerdere rechtszaken tegen de vrouw. S. is momenteel in Turkije. Of hij zijn straf in Nederland zal uitzitten is onzeker. Volgens het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND zoekt Rusland de confrontatie op met Duitsland. Martin Jäger stelt dat zijn land door de forse militaire steun aan Oekraïne een obstakel vormt voor de ambities van de Russische president Poetin. Hij verwacht meer aanslagen op doelen zoals de mislukte poging op de luchthaven van Leipzig deze zomer. Ook moordaanslagen sluit hij niet uit. Jäger deed deze uitspraken tijdens de jaarlijkse hoorzitting van de inlichtingendiensten. Een vrijdagnacht heeft de politie op station Dordrecht 2 stomdronken ouders met een baby aangehouden. De man en de vrouw zaten in de trein met hun kind en waren zo beschonken dat ze niet meer in staat waren een gesprek te voeren. Het kind is door de politie meegenomen en medisch onderzocht. Daarna is de baby door het crisisteam elders ondergebracht. De ouders worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand achterlaten van hun kind.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer. We krijgen een heldere avond met weinig wind, daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. Een 42-jarige man is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor stalking. 6 jaar lang belde Armand S. zijn ex veelvuldig. Hij stuurde brieven en ging ongevraagd langs. Volgens het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND zoekt Rusland de confrontatie op met Duitsland. Hij verwacht meer aanslagen op doelen zoals de mislukte poging op de luchthaven van Leipzig deze zomer. Ook moordaanslagen sluit hij niet uit. En vrijdagnacht heeft de politie op station Dordrecht 2 stomdronken ouders met een baby aangehouden. De ouders worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand achterlaten van hun kind. Het weer. We krijgen een heldere avond met weinig wind. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Veel vertraging nog op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Numansdorp staat 9 kilometer door een ongeluk. Kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven. Tussen de knooppunt de Valburg en Paalgraven. 13 kilometer file en bijna 3 kwartier vertraging door een bus met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1

In de polder, aan het water of in de stad. Beveland raakt je. Streekomroep de Bevelanden.

De beste classics, nieuws en meer. Beveland raakt je. SOBFM. SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. SOBFM. Streekomroep de Beverlanden.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. Er wordt in Nepal niet meer actief gezocht naar slachtoffers van de verwoestende overstromingen van eind augustus. Bij die ramp kwamen bijna 1500 mensen om en er worden naar Nepalese zijde nog altijd meer dan 5000 mensen vermist. Hulpdiensten richten zich nu alleen nog op het bergen van lichamen die toevallig worden gevonden. Mogelijk worden de vermisten binnenkort officieel doodverklaard voor de financiële afwikkeling. Onder de vermisten zijn waarschijnlijk nog altijd 2 Nederlanders. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. De rechtbank in Rotterdam heeft een 42-jarige man bij verstek veroordeeld tot 14 maanden celstraf voor het jarenlang stalken van zijn ex. De man bestookte haar met berichten, zocht media-aandacht op en deed valse aangiftes vanwege een conflict over het ouderlijk gezag. Door de aanhoudende terreur liep het slachtoffer een ernstige posttraumatische stressstoornis op. De man is ook een contact- en locatieverbod opgelegd. Hij verblijft nu in Turkije en weigert om terug te keren naar Nederland. En zeker 18 Amerikanen zijn in Russische dienst getreden om te vechten in Oekraïne, van wie het overgrote deel binnen enkele maanden ook alweer is gesneuveld. Rusland ronselt via sociale media kwetsbare buitenlanders met hoge geldbonussen om de grote verliezen op te vangen. Volgens Amerikaanse media belanden deze strijders aan het front in een heuse vleesmolen waar ze als wegwerpartikelen worden behandeld. Ze krijgen ook te maken met mishandeling, afpersing en levensgevaarlijke opdrachten.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vielen nog op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en Numansdorp. Doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. 3 kwartier extra. Door een kapotte bus is de rechterrijstrook dicht. Verkeer van Arnhem naar Eindhoven rijdt het beste om via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOB.

0: Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom bij Rock Block Radio. Ja, ik denk dat jullie allemaal wel bekend is welk slecht nieuws ons allemaal heeft getroffen van het weekend.
1: Dat lijkt mij wel, ja.
0: Ja, Kronos is overleden. De man achter Venom en ja, alles wat er omheen draait. Dus ik stond even versteld.
1: Ja, maar goed, we maken nu al een soort van... bijna een rubriekje van, hè?
0: Het begint een beetje op te lijken, hè?
1: Ja, vorige week Anger Anderson natuurlijk. Ja. Maar dan wil ik dat natuurlijk niet iedere week doen, hè?
0: Nee, liever niet. Nee. Ja, het is natuurlijk heel jammer dat deze man er overleden. Natuurlijk, ja, hij en zijn band natuurlijk. Hij was niet alleen natuurlijk. Ja, ze hebben toch iets op gang gebracht voor veel hardrockers en metalheads die wat anders wilden, wat harder wilden. En ze kregen het en ja, als inspiratie voor onnoemelijk veel trash, death en black metal bands.
1: Ja, dus, dat klopt helemaal. Ja.
0: Dus,
1: klopt.
0: Ja, ik denk dat eigenlijk toch het Venom, als je dat ziet, wat dan Black Sabbath bracht, dat Venom eigenlijk...
1: Voor de extremere metal natuurlijk, is ook zo.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ze wilden harder zijn dan Black Sabbath en Judas Priest. Nou, dat was aardig gelukt.
1: Ja, zeker. Maar ik stond er eigenlijk van te kijken dat hij nog maar 63 was. Eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik dacht eigenlijk dat hij veel ouder was. Maar...
0: Ja, dat denk je vaak hè, bij veel mensen. Ja, oh, en dan denk ik, oh, helemaal niet zo oud. Nee, ze waren eigenlijk heel jong nog toen ze die band hadden.
1: Ja.
0: En in één keer waren ze ook helemaal bekend. Ze hebben eigenlijk nooit voorprogramma's gespeeld. Dus dat zei ze ooit eens in een interview. We stonden gelijk al als hoofdact.
1: Ja. Dan doe je ergens toch iets goed.
0: Ja, dan heb je ook een hele zware last op te dragen.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ja, en ik denk dat dat natuurlijk... dat er ook een nodige verbruik bij deze heren nog alles inging. En dat dat ook nog steeds bij hem part speelde, geloof ik.
1: Ja, want de doodsoorzaak was nog niet helemaal bekendgemaakt.
0: Nee, maar misschien dat het ergens daar wel mee te maken heeft. Hij was ook paranoïde of zo. Hij leed de paranoia. Dus ja, het is enorm jammer dat Conrad Thomas Land overleden is.
1: Ja,
0: is Kronos. We hebben gelukkig nog zijn muziek en de video.
1: Ja.
0: Er is een videoband. Die heb ik ook nog ergens liggen. Oh, en die heb ik aan Alex gegeven.
1: Okay.
0: Ja, ik had geen videorecorder meer. En ik zeg, dat is vast wel wat voor jou. Hij zegt, nou, dat zeker wel.
1: Ja. Maar goed, zoals gezegd, we gaan er natuurlijk geen gewoonte van maken.
0: Nee, liever niet, inderdaad. Nee. Oké, ja, we gaan eens even toch het programma oppikken. En ja, eigenlijk wel een beetje sinister vervolgen op dit nummer. Naar black metal en een overlijden van Kronos is, Gravedigger.
1: Ja, maar dezelfde tijd, hè?
0: Ja.
1: We zijn ook begonnen in 1980.
0: Ja.
1: Klopt, ja. De enige die nog actief is Chris Boltendaal, als ik dat goed uitspreek. Hij is ook nog het enige originele bandlid. Dat is ook een van de mede-oprichters natuurlijk. Er komt een nieuw album aan. Faces of Pain. Ja, mocht je het interessant vinden, moet je nog even wachten. Het is pas 15 januari dat hij in de winkel ligt.
0: Dat
1: doen
0: we
1: even.
0: Dat
1: nee,
0: is,
1: maar dit is een heel deze single.
0: Dat is dan weer de geboortedag van Kronos.
1: Ja.
0: Oké, gaan we Gravedigger draaien met The Number, niet van The Beast.

0: Ja, The Number of Engraved There. Ik denk dat het al een poosje geleden is. Het draaide ik wat van de band Killer Kin. En op een gegeven moment zag ik dus weer dat er weer wat uit van ze was gekomen. Op YouTube, via YouTube. En ja, een hele zieke high-speed rock'n'roll band is het wel. Gitaristen nog erbij. En die zag er ook altijd wel een beetje uit met allemaal kettingen en leren. Dus ik had al zoiets van, oh, dat is spannend. En ja, de zanger heeft een beetje het idee dat je krijgt van, dat is een beetje, moet ik weer even de Stooges, Iggy Pop. Niet dat hij zo klinkt, maar een beetje de bewegelijkheid ervan en zo.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Dus meneer trekt graag zijn blote bast. En waar ken ik dat dan van?
1: Ja, misschien nou ja, de laatste keer dat ik hem zag was een beetje los vel dat er hoofd
0: was. Ja, dat was niet best. Nou, nee, bij deze jongen is nog alles strak, maar hij is nog vrij jong.
1: Kijk.
0: Oké, gaan we wat van Drive and Killer kennen? Ja, natuurlijk. One Way.

0: Ja, weinig franjes hier om deze band. Gewoon hakken en...
1: Maar ja, dat is ook wel eens lekker op stuit, toch?
0: En lekker rock'n'rollen. Absoluut. Ja, zeker. Ik denk dat het een hele energieke live band is. Ik heb wat dingetjes van gezien. Dat zit wel goed. Je wordt vermaakt door deze band. Beetje beweging, dat is altijd goed. Dat mis ik wel eens bij sommige bands. Oké. Dan zijn we naar de jaren 80. Maar dat is helemaal niet waar. De band komt natuurlijk uit de jaren 80. Deze plaat komt uit... 2010. En ik heb het over de band Red. Eat Me Up Alive van de plaat Infestation uit 2010. Dus ja, het is al jaren 80, maar toch.
1: Hè? Ja, de band zeker wel. Die liften toen een beetje mee natuurlijk op die hele...
0: Ja, glam rock. Ik vond Red wel een hele goede band. Ze hadden echt hele gave nummers.
1: Wel, maar het zijn goede muzikanten natuurlijk.
0: Absoluut.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, zeker wel. Gaan we dan maar eens even luisteren. Red, Eat Me Up Alive.

0: Eat Me Up Alive, Rat. Oké. Ja. Ja, we gaan even kijken voor de lijst van Frans Verwoerd, wat hij deze keer voor ons heeft klaarstaan. Ja. En ja, deze band komt uit Nederland.
1: Ja, uit Haarlem.
0: Uit Haarlem, inderdaad. En zij heten A Plague of Lighthouse Keepers. Nou schijnt dat dus ook een nummer te zijn van de Graaf Generator. Dat is een psychische, progressieve rockgroep uit Brittannië.
1: Ja.
0: Maar dat nummer duurt 23 minuten. Dus nee, dat gaan we maar niet doen. Maar we gaan dus wel deze draaien.
1: Ja, we hebben het over de band. Ja. A Plague of Lighthouse Keepers.
0: Alhoewel, dit nummer is ook wel aardig aan de tijd. Bijna 7 minuten. Nou, vooruit dan. Dat zei zo. Het nummer heet The Massacre of Flower. En komt van de gelijknamige Flower, F-L-O-U-R. Dus niet Flower of Bloem.
1: Nee, dat klopt.
0: Gaat maar eens draaien. Yeah. Ben benieuwd.

0: wel een heel avontuurlijk uitstapje dit.
1: Ja. Maar daar is het ook voor bedoeld.
0: Ja, je luistert nog steeds naar Rob ook trouwens.
1: Ja.
0: Mocht je in de war zijn, we zijn nou aan het luisteren. Ja, dit was even spieker houden. The Massacre of Flower, A Plague of Lighthouse Keepers. En dat al bij elkaar is al een hele vrij lange titel en bandnaam. Het was een heel lang nummer, maar ja, het is Doom & Sludge. Ik ben niet zo'n hele grote Doom & Sludge fan. En ik vind dat je dit live dan wel moet zien eigenlijk.
1: Ja.
0: Dan krijg je een beetje een lichtshow erbij en dit en dat. En een beetje dat je er helemaal in zit. Ja, het is geen doorrocker, zullen we zeggen. Nee. Dat is het weer niet. Dat mis ik altijd weer dan wel bij dit soort bands. Dat een beetje, pak eens even een keer een beetje gewoon rocken.
1: Ja, maar er is het ook voor bedoeld, hè. Soms
0: absoluut.
1: Komen we eens dingen tegen die wij niet meer kennen.
0: Nee,
1: natuurlijk.
0: Daarom. En dat is ook zo. Er zijn vaste luisteraars die dit is. Eindelijk! Ja. Nou, bij deze dan. Ja. Zal ik mensen zeggen, ja, wat de hel. Ja, yeah, welcome to hell. Oké, we gaan dus door met 200 Stamp Wounds. De band uit Cleveland. Ze bestaan al sinds 2019 en ze brengen weer een nieuwe plaat uit. En die komt 15 september uit als het goed is. En hiervan gaan wij draaien. Pangs of Conscience.

0: Ja, Pangs of Conscience van 200 Stab Wounds.
1: Ja.
0: 200 Stab Wounds! Nou, ja.
1: Waarom 200?
0: Misschien is dat echt wel het maximale wat je kunt toebrengen. Dat je zeker weet dat iemand dood is of zo, of minimaal.
1: een minimale?
0: It sounds cool. Oh ja, ja. Tijd voor deze dan. Come on! Ja, deze keer in de Cover Up Your Ass hebben wij Fear Factory met het nummer Cars. En dat is van Gary Numan, oftewel voorheen toen in de Tubeway Army.
1: Ja.
0: En ik denk dat vele mensen dit nummer natuurlijk sowieso kennen. Niet alleen van Fear Factory, maar ook wel dat dit natuurlijk wel een grote hit was voor Gary Numan.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat helemaal.
0: Dat natuurlijk Fear Factory dit nummer uitkiezen is natuurlijk wel apart. Maar ja, eigenlijk het grappige is natuurlijk dat Gary Numan ook nog een plaat heeft uitgebracht. Die heette Replicas. En ja, Fear Factory had een nummer dat heet Replica. Hoe dat dan weer toeval is of niet, dat laten we dan maar even in het midden.
1: Ja. ze gunnen elkaar misschien wat
0: credits. Ik denk dat het bij mijn stemrechtjes zo weer terug kunnen naar Gary Numan natuurlijk.
1: Ja, Gary Numan, dit is nou echt zo'n nummer waarvan ik ken het, van wie was het ook alweer?
0: Ja.
1: Dat hadden wij net ook.
0: Ja, ik kon even niet op de... Het is een naam.
1: Ja.
0: En ik zag zijn gezicht, maar kon er ook even de naam niet meer bij plaatsen. Nou ja, gaan we maar eens draaien. Fear Factory met Cars in the Cover Up Your Ass.

0: Ja, mocht je denken, hey, hoor ik ook Gary Numan? Ja, dat klopt. Ja. Hij heeft dit nummer toen ook mee de ingezongen bij de opnames van For Fear Factory. Dus
1: ja.
0: Datzelfde idee had ik ook. Ik dacht, hey, dit is toch niet de zanger? Ik hoor de zanger, maar nou ook niemand anders. En die lijkt me heel erg op Gary Numan.
1: Ja, ja, maar daarom klinkt dit nummer ook wel heel dicht bij het origineel.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ik weet ook niet wat je ermee zou moeten doen om het anders te maken. Het zou vast kunnen, maar dan kan het ook een wangedrocht worden.
1: Dat bedoel ik.
0: Vandaar. Oké, dan. We gaan natuurlijk nog eens even naar een volgend lijstje toe. Ja. Van de lijst van Marijs.
1: Nee, daar zijn we nog niet.
0: Ook niet? Oh, wat?
1: Nee.
0: Oh, shit, nee. Wacht even, sorry. Ik loop vooruit.
1: Ja, je gaat te snel.
0: Ik ga te snel.
1: Ja, nee. We gaan eerst
0: dan zo meteen.
1: We gaan eerst naar Slash en Miles Kennedy.
0: Ja, jammer.
1: Ja, en de Conspirators. het vijfde gezamenlijke nieuwe album komt uit. Flying Blind op 26 februari. Nou, las ik dat ze bevestigd waren voor Bospop.
0: Oké.
1: Op, wanneer is het? 9 juli.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is dan ook gelijk het enige optreden in de hele Benelux.
0: Oh.
1: Dus mocht je zoiets hebben van, ik wil ze toch nog een keer zien, dan zou je toch naar Bospop moeten.
0: Oké. Nou.
1: We gaan eerst deze titeltrack eens even draaien.
0: Flying Blind van Slash, Miles Kennedy en The Conspirators.

0: Jawel, / Miles Kennedy en de Conspirators.
1: Yes.
0: En ze krijgt druk mee, trouwens, over Conspirators gesproken. Ik zag dat, hoe heet die Pipo, die rapper, die ook dat nummer heeft gecoverd van Sweet Home Alabama.
1: Ook Kid Rock.
0: Kid Rock, ja. Die is ook helemaal in de heer, hè?
1: Ja, die hebben we
0: al. Ik een nieuw nummer zag ik voorbij komen. Jesus is King. Ik dacht, ik moet het even. Ja, echt een wanstaltige slechte clip. Echt vreselijk slecht geacteerd. En echt, oh, zo doorzichtig. En, ja, maar, dan die clip echt. En die muziek.
1: Het is een compleet christelijk album, hè? Wat ja,
0: echt wat een scheidvertoning is dat, die vindt.
1: Ja.
0: Nou, we gaan maar eens even door met wat anders. Nu wel de lijst van mijn
1: Ja, deze keer wel.
0: De band heet Life's Question. En waar komen ze precies vandaan? Ze komen uit Amerika. Uit Chicago. Chicago. Werd oorspronkelijk opgericht daar. Een unieke mix van verpletterende hardcore en melodieuze invloeden uit de alternatieve rock, grunge en 70s metal. De sound van de band wordt gekenmerkt door het contrast tussen de rauwe, blaffende zang van frontman Josh Haynes en de heldere, melodieuze zang van gitarist Abby Ryan. Nou, daar gaan we er maar eens van drijven. Nou, ben ik wel benieuwd. Het nummer heet Brass Coffin.
1: Oeh.
0: Die schijn je ook te kunnen kopen, dat soort dingen. Life's Question.

0: Ik vind het heel tof.
1: Ja.
0: Ja, ik vond het heel tof. Ja. Dat ga ik eventjes wat meer beluisteren. Dit vind ik echt tof.
1: Ja.
0: Oké. Okay, ja, het is zaterdag is het weer Cashfest in Terneuzen.
1: Klopt, ja. Volgens mij om... Ja, ik ben even kwijt.
0: Oh, ben je even kwijt?
1: Ja, nee. Het begint om 7:00, dat weet ik in ieder geval.
0: Ja.
1: Ja, wat krijg je? Stillbirth, Rectal Smegma, Imprisoned in Flesh, Necrotesque en Bloedhond.
0: Oké. Okay.
1: De kaarten zijn overal zijn trouwens al te krijgen natuurlijk gewoon via de site.
0: Ja, de jongens van Bleg die verzorgen de muziek.
1: Ja. Yep.
0: En daar gaan we het binnenkort ook eens over hebben, want Blegfest komt eraan en ze komen ook weer langs de heren van Bleg.
1: Ja, ik heb ook wel 2 kaartjes.
0: Kijk, dat is mooi. Ik moet ze nog halen. Dan gaan we eens even een liveje doen. Ja. Jawel, zeker wel. Pantera. Life is life. Cowboys from Hell. Als goed is live uit Moskou. Y'all better wake the fuck up and let's go.

0: Damn straight, Cowboys from Hell, live from Terra. Ja. Ik had gehoopt dat het een Moskou dingetje was, maar helaas, dat is een later versie.
1: Met nog een stukje Cat Scratch gevuurd tussendoor.
0: Ja, inderdaad. Oké, we hebben er nog eentje te gaan. Brad heeft een nieuwe uit, die heet Speculum Bleed. Ja, Speculum, als je wil weten wat dat is, ik zou zeggen, zoek het even op. Ik kan het wel uitleggen, maar als je het ziet, dan snap je onmiddellijk waarom het zo heet, het nummer. En de clip is ook net zo goor erbij. Kom, laten we het maar gaan draaien. Tot zometeen, volgende uur.

0: Streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv, dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. En het internationaal strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen openbaar gemaakt tegen twee Afghaanse Taliban-ministers. Die ministers van onderwijs en hoger onderwijs worden verantwoordelijk gehouden voor misdrijven tegen de menselijkheid en de onderdrukking van vrouwen. In totaal zoekt het hof nu 4 Taliban-leiders. De bekendmaking komt op een gevoelig moment, want de Amerikaanse president Trump noemde het ICC onlangs nog een schurkenorganisatie. Hij dreigt met sancties tegen het hof.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: Ja, welkom terug bij Rockblok. Ja, dit is de live uitvoering van This Town. Ain't Big Enough voor de bovenvast van Sparks. En dan denk je, ja, past dit in zijn programma? En dat hoorde je toch net al. Die gitaar, die rock als een malle.
1: Ja,
0: ja, en met zijn hoge zang natuurlijk. Wat natuurlijk falsetto zang, wat ook natuurlijk vaak in metal voorkomt. En
1: ja,
0: laten we eerlijk wijzen, wie kent dit nummer nou niet? En dan is het toch niet die keyboardspeler. Volgens mij was het een Ron Maal met dat hele kleine snorretje die heel stoïcijns uit zijn bakjes kijkt. Daar had iedereen wel zo'n bepaalde idee over.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, een geweldig nummer gewoon. Echt een classic.
1: Ja.
0: Absoluut. En we gaan dus verder met wat nieuws.
1: Ja, met Hatebreed. 6 november ligt een nieuw album in de winkel. Fatal Paradox heet die. Volgens mij hebben we er al van gedraaid. En de komende tijd staan ze hier niet meer in Nederland op podia. Zou ik nog wel in België, mocht je nog naartoe willen, in Deinze op 21 november.
0: Oké. Okay.
1: Kun je de mannen nog aan het werk zien.
0: Nou, ja, ik heb Hatebreed al 3 of 4 keer gezien.
1: Ja.
0: Maar live vind ik het wel een hele gaaf band.
1: Ja, is zo.
0: Joh, maar live wel. Ja, echt een goede band. Hatebreed, de Carrion Choir.

0: Ja, altijd dikke moshpits bij deze band. Ja, dat kan ik je wel
1: zeker
0: zeggen.
1: Wel, ja.
0: Oké, okay, de band Wraith uit Amerika. En ja, volgens mij is dat een hele populaire bandnaam daar in Amerika. Want er zijn wel 5 Wraiths en ze komen allemaal ook uit de United States.
1: Maar niet op dezelfde staat, denk ik.
0: Nee. Connecticut, Arkansas, Georgia, Oregon en Pablo, California. En deze komen uit Indiana.
1: Kijk.
0: Ja, dus straks heeft elke staat zijn eigen Wraith band. Kunnen ze een Wraith festival houden? Ja. Oké. Okay.
1: De opening act van de tweede band. Goh, allemaal rave.
0: Rave. I like that rave band.
1: Lekker overzichtelijk.
0: Ja, heerlijk. Heel makkelijk. Eén ding en dan gewoon maal 10.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Maal 50. Of als Canada erbij komt, wordt het natuurlijk 51. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Ze hebben een nieuwe plaat sinds 15 september. Dus ja, dat is al een poosje geleden. Dus dit nummer is Final Warning van Wraith.

0: Final warning van Rave. Oké, okay, yeah. Prima. We gaan eens even naar Zweden, naar de band Velveteen Queen. Ja, daar hebben we al een paar keer wat meer van gedraaid het laatste jaar. Ja, classic heavy hard rock, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ze zit ook wel een beetje in de klemhoek, toch?
0: Ja, een beetje wel. Ja, ik vind het een lekker bandje gewoon. Ja, dus, weer even gewoon lekker, echt dikke hard rock. Beetje klem. Heerlijk. The Great Root heet een plaat die is laatst in september uitgekomen. En daarvan gaan wij draaien een nieuwe single met natuurlijk bijkomende video. Niet hier natuurlijk, maar op YouTube of wat er ook. Talk or Walk van Velveteen Queen.

0: Yes, voor mij nog een talkbox, hoor ik door de mix heen.
1: Dat zouden we kunnen, ja.
0: Jawel. Oh. Oké, tijd voor something completely different. Eentje van de lijst van Rob.
1: Yeah.
0: Jawel, en dit keer een band die ik wel ken op zich. Want ik heb wel eens een paar keer wat voorbij zien komen op YouTube en ook bekeken. En ik heb toen nog eens mezelf afgevraagd van... Is dit wat voor het voor Rockblock? Ik dacht, ja, dat is wel, maar uiteindelijk... Heb ik het niet meegenomen?
1: Nee.
0: Ik weet niet waarom. En niet omdat ik dat toch een bedenking had. Nee, maar het is toch niet gebeurd. Maar ja, nu staat alsnog deze band erin. En dan heb ik het namelijk over DK Kant. En ja, of Kant. Nou ja, DK is een Frans filosoof, geloof ik. En Kant, een Duitse filosoof. En daar is deze band naar vernoemd via een of ander boek. Blablabla. Bla, bla, bla, bla. Heel verhaal. Zoek het op Wikipedia. De band komt trouwens uit Mexico. Uit ook zo'n tongbreker. Guadalajara.
1: Guadalajara.
0: Guadalajara, ja.
1: Guadalajara, ja. Ja. We er was overheen gevlogen. Ja. Dat
0: ja.
1: wel. Maar.
0: Ja, en dat was het. Nou, misschien zag je die band wel ergens staan. Ja, okay, nee. Lacht de tuin daar.
1: Ja, jongens.
0: Naast die drugskartel. nou ja. In ieder geval, DK account met het nummer... Graceless. Ja, het is een beetje noise en rock en punk en ja, heel aparte clips ook. Ja. Ik vind het tof. Komt-ie.

0: Ja, dat is wel aparte muziek. Ik vind het heel tof. Ik vind de heavy gitaar er heel tof in. Het is echt, de mix is heel apart. En ik moet zeggen, dus hij klinkt een beetje ergens als Johnny Cash, man. Beetje Urban Fire, maar dan nu. ik weet niet of ze dit ooit hadden gemaakt, hoor. Maar er zat ook dat er iets wat liefelijks in, weet je wel.
1: En dan toch
0: weer die wat rauwere kanten in de gitaar. Dergelijke. Oké, even kijken. Oh ja, we gaan nog eens even dit doen, zeker.
1: Ja.

0: Ja, en deze keer in de Proto Metal hebben wij Grand Funk Railroad.
1: Ja. We natuurlijk al eind jaren 60 begonnen natuurlijk. Ja. En ja, zeker in, opgericht natuurlijk Mark Farner onder andere en Don Brewer.
0: Ja.
1: Ja. En ja, volgens mij zijn ze nog steeds bezig.
0: Ja.
1: Maar volgens mij alleen Mark Farner, denk ik. Ja, Don Brewer dacht ik eigenlijk niet meer. Maar.
0: Okay, dat
1: dus vandaar. Maar goed, deze durven we ook aan deze categorie van de proto metal te zetten,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, zeker wel. Daar hebben ze vast naartoe aan bijgedragen. Ja. En is het niet een invloed geweest op andere bands natuurlijk. Ja, ze kwamen uit Flint, Michigan. Een van de meest arme steden momenteel, geloof ik, van Amerika.
1: Ja.
0: Omdat heel de auto-industrie, geloof ik, daar weggevallen is. Dus die serie ooit is... Die documentaire over gemaakt. Dat ze dat lieten zien hoe slecht het dus ging in Amerika. Daar word je niet vrolijk van om daar vandaan te komen. Trouwens, op een van hun platen stond ook Arnold Schwarzenegger. Hè? De platen 1974. All the girls in the world beware.
1: Ja, je hebt de kast staan.
0: Ja, en daar staat dus staan wat bodybuilder lichamen. En een daarvan is Arnold Schwarzenegger.
1: Ja.
0: Maar ja, we gaan eerst maar eens even deze nummer draaien. En het was ooit geloof ik ergens in Duitsland dat ze zei... What song do you want to hear? Ik zei, we're an American band. No, we're an American band. You're German audience. Grand Funk Railroad.

0: Ja, echt een feestnummer dit, hè?
1: Ja.
0: Kan zo daarna achteraan kan kissen. Een rock all night.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: I want rock all night, yeah. Howdy every day.
1: Ja, we blijven een beetje in die tijd zitten, maar dan naar het heden.
0: Oh.
1: Ja, een nieuwe single van Tony Iommi. Van het nieuwe album.
0: Mm-hmm.
1: Het nieuwe album heet natuurlijk From the Dark. Pochelaire was er van gedraaid volgens mij. En die ligt 23 oktober in de winkel. Op zang heeft hij natuurlijk een echte goede zanger natuurlijk. Yeah. Dingen.
0: Jorn
1: Lande. Hè? Dus vandaar. Dus ik dacht, deze zet ik er ook gewoon tussen. Zitten we toch een beetje in de oude tijd. Maar dan...
0: Deze tijd. Nou, gaan we eens kijken wat het is. Of luisteren wat het is natuurlijk. Stormwatcher van Tony Iommi en Jorn Lande.

0: Jawel, Tony Iommi en Jorm met Stormwatcher.
1: Ja, Dio is nooit ver weg.
0: Nee, dat is waar.
1: Ja.
0: Oké, we hebben nog eens eentje van de lijst van mijn reis natuurlijk. Ja. Ja, zijn dochter heeft trouwens vorige week zaterdag, gespeeld op het Factory Festival in
1: Sas van Gent.
0: Sas van Gent, ja.
1: Ja.
0: Ja, ze hadden een heel klein stukje opgenomen. Zo kon er niet zo heel veel, maar wat ik hoorde... Oh, klinkt belovend. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze natuurlijk zeggen ze wat dichter in de buurt. Nou ja, ik had er wel aan toe kunnen gaan, maar ik was bezig. Maar ja, misschien wel. In Goes, je weet maar nooit. Oké, gaan we nog eens even door met Lawmaker. Is een working class punk en street punk rock band met uit San Francisco. Jawel, en zelfs met uit Stockholm. Tjoemen, tjoemen. Nou. Ze hebben een plaatje die heet Never End. Het is een EP uit 2025. En daar op het nummer Broke gaan we draaien. Lawmaker.

0: Ja, Broke van Lawmaker.
1: Ja, we gaan nog een instrumentaaltje doen, hè? Ja. Die hebben we nog niet gehad. Ja, dan hebben we gelijk de hoeie te pakken. Even voor de gitaarfreaks, ruim 6 minuten. Een nieuwe Yngwie Malmsteen. Het album Hell or High Water komt 13 november uit. Daar hebben we van gedraaid. En dit is een nieuwe instrumentale. En volgens de gitarist is die eigenlijk ontstaan door zijn fascinatie voor aliens. Ja, voor de freaks. Malmsteen.
0: Beyond the Zeta Reticuli. Is light to speak trouwens. Ja. Zoek dat maar eens op. Echt belachelijk. Yngwie Malmsteen.

0: Ja, Ingui Malmsteen met Beyond Zeta Reticuli of zoiets, yep. Dat ook maar heten. We gaan ons even wat draaien van de band Pollute Inheritance. Want ja, eigenlijk van de meeste Zeeuwse metalbands die ik al heb gezien in mijn leven, kwamen de meeste ook uit Zeeuws-Vlaanderen.
1: Ja.
0: Eigenlijk ongelooflijk hoeveel bands daar vandaan kwamen.
1: En dat is nog steeds
0: zo. En dat is nog steeds zo. Ja, want ik sprak laatst met Stefan Verdoorn. En die zit natuurlijk tegenwoordig met Jan in de band. Dus de broers zijn samen. Bij Kleed in de band, de death metal band. Die gaan binnenkort wat uitbrengen. En er komt ook weer iets nieuws uit van Burial.
1: Kijk.
0: Als ik had begrepen dat er ook al opnames voor afgerond waren. Dus we houden het even in de gaten. Gaan we het nog even doen met Pollute Inheritance. Ja, de grootvaders van Inherited zelfs. Of de vaders van.
1: Ja.
0: Faces.

0: Ja, technische death metal is juist. Heel technisch. We gaan eens even verder met de band The Pill. En niet uit Groot-Brittannië, maar uit Duitsland, wel uit Frankfurt. Ze hebben een plaat die gaat uitkomen als het goed is. I Need To Be A Weapon heet die. Die komt in november of de 6e uit.
1: Ja.
0: En daarvan gaan we een heel kort nummertje draaien. Dat heet Nighttime Routine. Het duurt geloof ik net iets meer dan een minuut. Dit is The Pill met Nighttime Routine.

0: Ja, mensen, ik wil u bedanken voor het luisteren.
1: Ja, we zitten er weer doorheen.
0: We zitten er alweer doorheen. Ja. Dat gaat zo snel. Ja. Leuk, zo leuk om te doen dit. Ja. Oké, ik zou zeggen, tot volgende week.
1: Volgende week.
0: Hey, dit is Turbo Negro met Hurry Up and Die.

0: hurry up and die.
1: Ja, het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer

0: Streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv, dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. En de Italiaanse politie heeft in een Siciliaanse haven een Maltese man opgepakt die honderden dieren in zijn auto probeerde te smokkelen. In het voertuig werden 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien aangetroffen op weg naar een boot richting Malta. De meeste vogels behoren tot beschermde soorten zoals kakatoes en ara's. Vanwege de belabberde omstandigheden in de auto wordt de man behalve van dierensmokkel ook nog beschuldigd van dierenmishandeling.
0: SOBFM weerbericht.
1: Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: Peter en Martin, bedankt voor de afgelopen 2 uur Rockblok Radio. En welkom terug op SOB FM, streekomroep De Beverlanden. En wij rockten nog eventjes lekker verder met het 9e studioalbum van heavy metal band Black Sabbath met een nieuwe zanger, Ronnie James Dio. Die verving de oorspronkelijke zanger Joshy Osborne. Maar ja, die zat een beetje met drugs- en alcoholproblemen. En wij draaiden daarvan de titelsong.
1: Het Hof van Steen.

0: We gingen naar 1981. Toen verscheen het vierde studioalbum van Foreigner. En dat heette gewoon heel toepasselijk Four. Op dat album staan de klassiekers Urgent, Waiting for a Girl Like You en de Jukebox Hero.
1: Ze rocken en zijn Addie's Rockladies.
2: Ja, we rocken zeker gezellig verder met Amerikaans alternative rockband Veruca Salt. Van hun tweede studioalbum Eight Arms to Hold You, Shatterbug.
3: It's free.

0: De Rock Ladies voor de maand oktober. Veruca Salt. En waar komen ze vandaan, Adi?
1: Amerika.
0: Uit Amerika. En dat de hele maand hoor je ze hier op SOBFM Streekomroep De Bevelanden.
2: Albummuziek. De nieuwste muziek en classics. Maandagavond van 9 tot 11.

We kennen ongetwijfeld de versie van Donna Summer uit 1983. Met in de achtergrond Michael Jackson, Lionel Richie en Stevie Wonder en nog vele andere. Geproduceerd door Quincy Jones. Maar het origineel is van John en van Jealous. En dat stond op het album uit 1981, The Friends of Mr. Cairo. En het is ook op single verschenen, maar de duur van de plaat is ietsje te lang voor op een single, zeggen ze dan. Dus die verscheen op een 12 inch, dus dat was geen hitparade gevoelige plaat destijds.

Zet er vast maar in je agenda. 13 november, dan verschijnt het album Carnaval de Luz van U2. Met onder andere deze nieuwe single, Silence Here.

0: De Amsterdamse formatie Fatal Flowers maakt hun comeback. Ze waren van de zomer voor een aantal reunionconcerten en dat sloeg zo aan dat de band besloten heeft om weer verder te gaan. De nieuwe single heet All The Time. Ze gaan ook op tournee. Eind oktober pakken ze weer de tournee op. Ze gaan een aantal plaatsen hier in Nederland te doen. En ze doen ook goes aan op 31 oktober. Dan kun je ze bewonderen in Het Beest.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: Begin oktober 1976 verscheen het zesde studioalbum van The Sparks. En dat heette Big Beat.

0: oktober verscheen het zesde studioalbum van Ron en Russell Meal, de speel van The Sparks eigenlijk, in 1976, Big Beat. En van dat album kwamen onder andere Big Boy en I Like Girls, wat singles die hier in Nederland niet echt de hitlijsten inschoten. We draaiden het sluitstuk van de Klok van Kant 1 en dat heette Everybody Stupid.
1: Hier is het album van de week.
0: Het album van de week is het debuutalbum van Holly Johnson.

0: Ollie Johnson was de leadzanger van Frankie Goes to Hollywood. Toen de band ten ziele ging, startte hij gewoon een solo carrière. Zijn debuutalbum uit 1989 heet The Blast. Er stonden 4 grote hits op die ook in Nederland hier hits werden. Heaven Hears, Atomic City, Americanus en Love Twain. En wij draaiden track 5 van dat album en dat heette Succes.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste.

Marco Borsato bracht al 9 jaar geleden zijn 10e Nederlandstalige album uit. En dat heette Thuis. En dat is voorlopig ook nog even zijn laatste album. Wij draaiden ervan de titelsong.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te kapseizen. Het gaat om de Nautilus, een kolencarrier waarin water de machinekamer binnenstroomt, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda, vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. En in Roemenië mogen jagers vanaf nu elk jaar bijna 1000 beren afschieten, ruim 2 keer zoveel als voorheen. President Nicu Sordan heeft de nieuwe wet ondertekend om het stijgende aantal gevaarlijke confrontaties tussen mens en beer terug te dringen. In het afgelopen jaar kwamen er in Roemenië bijna 30 mensen om door een berenaanval. Maar natuurbeschermers waarschuwen dat de maatregel het krimpende leefgebied van de dieren niet oplost, maar wel plezierjagers aantrekt.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: Allemaal hartelijk welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen albumversie. En we doken traditioneel terug naar 91, 4 oktober. Toen was de alarmschijf van de Zambiaanse zangeres Rosella. Haar debuutsingle hier in Nederland, Everybody's Free. En dat zou nog tot een tweede plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

Dat zijn van die nummers die Queen nooit live hebben gespeeld. Dit is een van die nummers van hun 8e album, The Game. En track 3 van kant 2. Sail Away, Sweet Sister, The Sister I Never Had, is nooit live op toneel door Queen uitgebracht. Opgezongen. Brian May deed het wel tijdens zijn Another World tournee in 1998.

Koen kennen we van Engelstalig. In 2015 maakten ze een Nederlandstalige Ocean. En in 2021 kwam het album Spijt is iets voor later. Een volledig Nederlandstalig album. Eigenlijk op verzoek van Bart, want die wou het dolgraag eens een keer Nederlandstalig doen. Maar dat willen de fans ook. En daar is nu gehoor aan gegeven met deze nieuwe single Dicht bij het vuur. Volgend jaar, dan bestaan ze 30 jaar.

0: Howard Jones, hij is terug. De Britse muzikant die we kennen van onder andere What Is Love en Hide and Seek uit de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw, is helemaal terug met een nieuwe single die heet Stand Up. Hij heeft ook aangekondigd een nieuw album te gaan maken. Global Citizen is de titel en die staat gepland voor 2027.
1: Een mijlpaal voor dit album. 40 jaar oud.
0: Het tweede album van Aha kwam uit op 6 oktober 1986.

0: Quenzel Days, en dat is het tweede album van AHA. Verscheen op 6 oktober 1986. De grote hits die er vanaf kwamen was I've Been Losing You, die nog tot een elfde plaats kwam. En Kawaii Wolf en Manhattan Skyline. Die is ook op plaat uitgebracht, maar die kwam niet zo verder dan de tipraden. Je hoorde ervan de titelsong.
1: Nederlandstalige

0: Je had in de jaren 70 had je diverse protestbandjes gekend, Bots bijvoorbeeld. Maar dit kwam uit Brabant, de RK, de Vulpoepers BV, werd in 76 opgericht. Scoorde in 79, werden ze landelijk bekend met deze De Nederland Tier. Ondanks de goede verkoop werd de single geen hit, omdat ze in Topop niet wouden gaan playbacken.
1: Dames en heren,
2: hi, this is Meatloaf.
1: Hier

0: Meatloaf begon zijn carrière eigenlijk in de musicalproductie Hair. Daar ontmoette hij ook Sean Murphy, oftewel Stoney. Maakte samen een plaat in 1971. What you see is what you get. En Meatloaf, die gaan we de komende tijd volgen.
1: Hier is het album van de week.
0: Holly Johnson was de frontman van Frankie Goes to Hollywood. Toen die ten ziele ging, ging starten die een solo carrière. Zijn eerste album was Blast.

0: Holly Johnson, de frontman van de Frankie Goes to Hollywood, ging in 1989 gewoon solo toen de band uiteen was gevallen. Bracht zijn album Blast uit, gingen meer dan 500.000 exemplaren van over de toonbank. Stonden 4 hits op, waaronder deze Atomic City, Heavens Here, Love Train en de allergrootste Americanos. En die hoor je aanstaande woensdag.
1: De beste classics, nieuws en meer. SOBFM, streekomroep de Beverlanden.

Het achtste studioalbum van Bluff heette Oktober. Dat werd ook op single uitgebracht. Het is ook oktober. Je weet, je hebt diverse acties altijd in oktober. Stop met roken, stoptober heet dat geloof ik. Maar het is ook de maand van de borstkanker 2026 van Pink Ribbon. En daarvoor heeft Noor een mooie plaat voorgemaakt. Ja.

Oktober, dat zijn de maanden waar nog altijd acties in worden gehouden. Stoptober, stoppen met roken. Maar je hebt ook nog de borstkankermaand. En die is op 1 oktober gestart van Pink Ruben. En voor deze campagne schreef en componeerde de Nederlandse zangeres Noor: Ik ben hier.

Kevin in de Pacemakers uit 1964, Ferry Cross the Mersey. En dat is was ook de titelsong van de film Ferry Cross the Mersey, waar ook Kevin in de Pacemakers in speelde. De film vertelt het verhaal van een groep kunststudenten die op humoristische wijze hun weg vinden in de beat scene van de Liverpool.

0: Na 26 jaar krijgen we dan weer een nieuw album in de originele bezetting van de Sugar Babes. En dat album mag gewoon simpelweg heten. Sugar Babes wordt uitgebracht op 12 februari volgend jaar. En daarop staan onder andere ook Jungle Weed en Shock en deze nieuwe single Ghost.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Straks na het nieuws drukken op knopje non-stop muziek. Dan krijg je avondrood tot de klok van 12 uur. En Beverlandse nachtwacht. Dat vervolgt de rest van de nacht. Wij zijn er weer volgende week tussen 9 en 11 op de maandagavond. Direct naar de jongens van Rockblok. Maar we zijn er ook weer op woensdagavond tussen 7 en 9.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: En dan kan deze prima gedraaid worden uit 1983. Pat Benatar.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt het schip de Nautilus te kapseizen. De carrier, die onderdelen voor windturbines op zee vervoert, is 73 bij 16 meter. Er stroomt water de machinekamer binnen, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. En in het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOBFM.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: mis met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Yo, I ain't seen you in a minute.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

streekomroep de Beverlanden. Dag en nacht, SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende